kon, is het geld op en heeft er te veel tijd gekocht. Van waar ik kom, wordt eerst het antwoord en dan de juiste vraag gezocht. Waar ik vandaan kom, mag je dromen, maar niet te groot en niet te luid. Waar ik vandaan kom, maakt men helden, maar dan spuut men ze weer uit.